0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brand in Rotterdam-Sjaarloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn bij de brand in Rotterdam. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met de regels rond lijkbezorging. 6 mensen zijn donderdag opgepakt in de Haagse wijk Duindorp vanwege de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een woning. Wat hun rol was en om welke drugs het ging is onbekend. Tijdens het doorzoeken van de woning waren er veel zwaar bewapende agenten in de wijk. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van een windmolenpark voor de kust van de Verenigde Staten. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. Het weer zo goed als helder. Landinwaarts is het 9 tot 12 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio

0: Trots op Texel.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit van dijken vanwege de droogte. In de Haagse wijk Duindorp zijn donderdagavond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaar bewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. Ook is onduidelijk wat de aanleiding was voor de inval in het hofje in Den Haag. Het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen met een overwinning van Excelsior op Cambuur. In Leeuwarden was het verschil voor rust al gemaakt door de Rotterdammers met 0-3 en het werd uiteindelijk 0-4. Het weer zo goed als helder, daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon, het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Den Haag is een dodelijk schietincident geweest in een woning. Daarbij is één persoon overleden. Het gebeurde aan het begin van de nacht in de wijk Wateringse Veld in het zuiden van de stad. Politie en ambulance zijn bij de woning geweest. Wat er zich binnen heeft afgespeeld is onduidelijk. Over het slachtoffer is niets bekend. Ook zijn er nog geen verdachten aangehouden. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat

0: Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel.

0: Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. Een van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Bij een schietincident in een woning in Den Haag is iemand om het leven gekomen. Het gebeurde in het zuiden van de stad. De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar een verdachte. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en vrijheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren

0: Zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Sjaarloos. Bij een recyclebedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt nog altijd rook- en stankoverlast. De Maastunnel is in beide richtingen afgesloten. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 vierkante kilometer bos verwoest werd. Het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula da Silva aan de macht kwam 3 jaar geleden verdwijnt er minder bos. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan illegale ontbossing in het Amazonegebied. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. Een van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van het land van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. Het weer in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop. Non-stop. Non-stop. Muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Charlois. Bij een recyclingsbedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt rook en stankoverlast en daarom was de Maastunnel in Rotterdam vannacht afgesloten. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 kilometer vierkante bos verwoest werd. Dat is het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula aan de macht kwam, 3 jaar geleden, verdwijnt er minder regenwoud. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan de illegale ontbossing in het Amazonegebied. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Op extreme dagen werd er minder geld overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit wegens extreme hitte. En in supermarkten werd toen juist meer gepind. En het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen. Promovendus Cambuur ging op eigen veld hard onderuit tegen Excelsior. Het werd 4-0 voor de club uit Rotterdam. Bij rust stond het al 0-3. En ook in de Eerste Divisie is het seizoen weer begonnen. Het weer nog. Vandaag veel zon. De temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. En ook morgen wordt het een zonnige en droge dag wederom bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van...

0: Alles, alles, alles heeft een reden.
1: Vanaf het eiland.
2: Dit is Radio Texel.
3: I will survive without you.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charlois is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net zoals wat andere wegen in de omgeving. De brandweer die heeft op het terrein van het recyclingsbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En er wordt nog altijd wel nageblust. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen, onder wie een kind. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen en ook braken branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Nederlandse huishoudens die gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreme hete dagen minder geld wordt overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de extreme hitte. In supermarkten werd toen juist meer gepind. En in Colombia is een nieuwe president beëdigd. Het is de ultrarechtse Abelardo Lara Esprilla. Hij won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politiek outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Lara Esprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen. En ook kondigde hij aan dat Colombia zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes, allemaal onder leiding van de VS. Het weer nog, veel zon en de temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 24 in het zuidoosten. Ook morgen zonnig en droog, 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water
2: en Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
3: Oh,

0: Dit is Radio Texel.
1: Will you count me in?
2: Will you count me in?

0: Dit is Radio Texel.
1: Oh, this is a good place to be. Yes.

In de spiegel zie ik de naakte waarheid, ben niet meer bang. Misschien een beetje, maar het duurt steeds iets minder lang. Bij ons is het alles of niks. Je kan me laten vliegen en weer neerhalen met dezelfde blik. Oké, het is vechten soms. Die kritische stem die blijft bevestigen hoe nietig ik ben. Er gaat een orkaan door mijn hoofd. Mijn lief, help me. Maar is dat het waard als zij steeds het meest moet opgelden? Er is niks mis met me, hoor. Niks.

give it up for Maren Morris. Make some noise now for that.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burgh. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreem hete dagen minder geld werd overgemaakt of gepind. Vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de hitte. In supermarkten werd toen wel meer gepind. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer open gegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. Er wordt nu nog wel nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt er een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. Het gaat steeds beter met het Amazonegebied in Brazilië. De ontbossing is in een jaar tijd opnieuw afgenomen tot het laagste punt in 10 jaar. Er verdween 2900 vierkante kilometer bos. Vorig jaar was dat nog 4500 vierkante kilometer. Het weer, geregeld zon en de temperatuur loopt op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Ook morgen zonnig en droog en dan 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Nou, muziek draaien.
1: Het is mooi weer.
0: Ja, dat is een ding wat zeker is. Ja. Prachtig weer. Het
1: prachtig
0: is,
1: weer.
0: De temperaturen gaan weer stijgend dus, nou, deze week. Dus,
1: ik kijk even op de radio. Tessel Zetmast, 18,5 graden.
0: Nou, ja, heerlijk. Hè?
1: Nou, dat gaat wel naar de 20, hoor.
0: Nou, denk ik toch wel. Nou, wat we al zei, wat gaan we doen? Het eerste uurtje gaan we de koffieplaat doen. Het tweede deel gaan we Rondje Meet in Holland doen. Het derde deel gaan we Sibol rocken. We gaan een live track hebben we nog klaarstaan. We hebben de Dance Classic nog klaarstaan. En we gaan nog het pakhuis in van Paal 13, denk ik zomaar.
1: Nou, ja, zo is het. En we hebben ook nog meegenomen de nieuwe single van Kees.
0: Ja, het protestsong.
1: Ja, zeker. Toch?
0: Ja.
1: Maar die gaan we ook nog even draaien.
0: Ja, dat komt goed.
1: Komt helemaal goed.
0: Nou, beginnen we met de show. Ja. En toch met onze vriend maar weer beginnen.
1: Ja, Brian.
0: Brian Adams. En we gaan deze grote hit van hem even doen. Run to you. Ik zou zeggen, blijf er gezellig bij. En ik zou zeggen, nog een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. Goedemorgen.

0: weekend op Radio Texel. Hier hoor je de lekkerste muziek op 106.1 FM. Goedemorgen Texel.
1: Goedemorgen.
0: Je luistert naar Paal 13.
1: Paal 13.
0: Hits en classics.

0: muziek van de Four Strings. De Summer Sun, nou die is volop aanwezig, zeg maar. Hier op het eilandje Texel.
1: En als ik zo het weerbericht kijk voor de komende dagen, dan belooft het ook weer een zonnige week te worden.
0: Ja, klimmend, hè?
1: Ja. Ja, zeker.
0: Heerlijk. Summer. Ja, we hebben ook nog heel veel nieuwe muziek mee, hebben we ook nog. Maar we hebben ook deze meegenomen, ja, Kees Klaassen.
1: Die heeft een protestsong gemaakt voor de Wadden, zeg maar.
0: Ja, ja, de Wadden is van ons en ze wil het gewoon afpikken.
1: Ja.
0: Dus ik ben er ook wel een beetje mee eens.
1: Ja,
0: straks is het onleefbaar hier op het eiland. Dus, het is, gaat het niet worden?
1: Nee. Nee. Ja, er is natuurlijk een actiegroep. Wij zijn de Wadden. En daar moet je even.
0: Maar waar komt dat vandaan? Ben dat ook van die linkse? Dat mag het niet zeggen, maar.
1: Jij zegt het.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Ja, je weet het niet.
0: Nee, je hoeft niet, maar dat is niet best. Het is niet best, jongens.
1: Die plaat van Kees, die gaan we nu draaien, hè?
0: Ja, we gaan hem even draaien. Wij zijn de Wadden.
1: Nee, dat is de verkeerde.
0: Oh, is dat de verkeerde?
1: Ja, het is de verkeerde.
0: Oh, wacht even.
1: Ik heb nog een klein stukje. Hij staat op het bureaublad, hoor.
0: Ah, ik heb hem hier. Wacht even. Die moet ik even zo doen. Dat gaat niet goed.
1: Ja,
0: dit is hem.
1: Dat is hem, hoor.
0: Kees Klaassen en wij zijn de Wadden.

Je radio bruist. Van de lekkere muziek op de zaterdagmorgen. Je luistert naar 12:13. Hits en classics.

0: elk weekend, ja, daar komt hij wel voorbij hier bij Paal 13. Ook dit weekend. En dan hebben we het over Frank Boeien. De Frank Boeien groep. En ja, die grote hit uit de jaren 80, Linda.
1: Daarvoor hebben we de protestsong van Kees Klaassen, Wij zijn de Badden.
0: Ja, en we hadden toch een beetje gelijk. Ik ben toch de linkse...
2: Hufters.
0: Ja. Die alles naar de kloten willen helpen, ja.
1: We kregen al op een richtje van Riet, luistert weer mee. Ik denk dat ze in Brabant luistert. Ja, ja. En die zei, goed gedaan, Kees.
0: Nou, dus, nou is ook zo, toch?
1: Ja.
0: Ze moeten van, ja, vind ik persoonlijk, van het Waddeneilanden moeten ze gewoon van af blijven.
1: Nou, ja, rooit nergens op.
0: Nee, toch?
1: Zo is het.
0: Straks gaan we nog even de koffieplaat doen, rond de klok van 9:30. Dus nog een paar plaatjes te gaan. Gaan we even deze draaien. Fleetwood Mac.

0: De muziek van Cool in the Gang en ja, en die grote hit van ze, Let's Go Dancing.
1: Blijft lekker klinken op de zaterdagochtend. Je luistert naar Paal 13 Hits en Classics.
0: Ja, en het is al 1 minuut over de klok van 9:30 geworden. Oeh. Dus het is tijd voor...
2: Lekker.
3: Tijd voor een lekker bakkie koffie.
0: Nou, ja, dat, lekker bakkie koffieplaat.
1: Is een goed idee.
0: Ja, toch?
1: Ja, zeker.
0: Wat hebben we erin staan? We gaan een Foreigner draaien.
1: Ja, die hebben goede muziek gemaakt in die tijd, hè?
0: Ja. En, dan gaan we gewoon draaien.
1: Ja, zo is
0: dat doen we eerst even met Tante Rita.
1: Ja, die zet altijd een lekker
0: bakje koffie.
1: Nou, slinger hem maar aan, hoor.

0: De muziek van Max en Andy Kramer. The Thing I Love.
1: Leuke plaat.
0: Ja, prachtig. Ja, en je had het al wel een beetje gehoord in de jingle. Je hebt het gewoon stiekem afgepikt.
1: Ja, ja, dat kan gebeuren natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja. Nou, hij vond het zo'n leuke jingle. Hij denkt, ik ga er gewoon een nummertje van maken.
0: Ja, zo is het.
1: Ja,
0: we gaan even dit doen. We gaan er even bij stilstaan. Earth and Fire, ja. Een grote Nederlandse band uit de jaren 70, 80.
1: Ja, mogen we niet vergeten.
0: Nee, en Judy Klaagman is verleden week overleden.
1: Ja. Ja, toevallig vorige week nog gedraaid.
0: Nog gedraaid.
1: In Made in Holland.
0: Ja. En nou is het er gewoon niet meer.
1: Nee,
0: en dan gaan we toch even draaien. Earth and Fire en Love of Life.

0: Van de boot tot de vuurtoren.
1: Dit is Radio Texel.
2: Van het dak. Dan zorgen wij voor verkoeling. Met verfrissende hits. Natuurlijk hier, bij Radio Texel.
1: Heerlijk.

0: Here Comes the Sun. De muziek van de Beatles. Zomerse muziek hier op Radio Texel.
1: Uit vervlogen tijden. Maar het is alweer lang geleden.
0: Ja, het is zeker lang geleden, Beatles. Jaren 60, 70. Hè?
1: Jeetje, ja. Mina, wat een tijd terug.
0: Ja. We hebben ook nieuwe muziek meegenomen. Nou, dan gaan we dit even draaien. Milk Inns hebben nieuwe. En wij draaien nog wel eens, gaan we straks ook wel wat doen, een Eurodance plaat. Ja. Ja, en dit is toch wel weer een beetje Eurodance.
1: Deze kennen we toch van Run to the Water. Onder andere.
0: Ja, die komen gewoon uit België.
1: En, oh zo, ja?
0: Ja, we gaan eens even draaien. Nou. De Medicijn.

0: Ja, It's My Life. Muziek van Bon Jovi.
1: Heerlijk om even terug te luisteren op Radio Tessel.
0: Nog een beetje nieuws, want Bon Jovi was weer een tour begonnen in Amerika. En heb je toch weer afgebroken, want met zijn gezondheid. Dus hij zit een beetje te kloten met zijn gezondheid.
1: Dat is
0: dus,
1: minder. Hij wordt ook een dagje ouder.
0: Ja, dat is waar. Ja. Ja, het gaat niet vanzelf allemaal.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee.
1: Nou ja, goede muziek gemaakt in de tijd.
0: Zo is het. En zo gaan we door met goede muziek. En dan gaan we deze band even draaien. Blondie en Dreaming.

0: De muziek van Debbie Harry, ofwel Blondie. En deze dame, ja, die is ook al in de 80. Ja.
1: Ja. En ook hele goede muziek gemaakt.
0: Zeker weten, ja. Jaren 80 dit. En ja, Dreaming. En we kijken even naar de klok. We kunnen niks meer draaien, maar nee, we gaan even de motoren starten.
1: Een kleine minuut en dan zit het eerste uurtje er alweer op. Dan duiken we straks het tweede deel in. En daarin gaan we natuurlijk nog een rondje
0: Made in Holland doen. Ja,
1: ja,
0: en jij gaat nog een pakhuis
1: in? Ik ga straks het pakhuis in, ja.
0: Oh, ja. En nou ja, en de rest nog volgens mij nog een dance classic.
1: Jazeker. Ja. En heerlijke muziek.
0: Zo is het. Blijf er gezellig bij. Tot straks.
1: Tot straks.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer open gegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En wordt nu nog steeds nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. En ook raakten 3 mensen gewond. Na een restauratie van 12 jaar gaat in Den Haag dit weekend tram 402 weer rijden. Dat rijtuig uit 1896 werd vroeger getrokken door paarden. Die zijn nu niet meer nodig. Voor de restauratie werd de tram gebruikt als vakantiehuisje. Er was dus een flinke verbouwing nodig om het rijtuig in ere te herstellen. En nu is hij weer zo goed als nieuw. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

Zes minuten over de klok van 10 geworden. Op zaterdag 8 augustus 2026. Je bent beland in het tweede deel van paal 13. Het hits en classics op deze zaterdagmorgen op Radio Texel. Ja.

0: bent op Radio Texel. Hier hoor je de lekkerste muziek. Op 106.1 FM. Goedemorgen Texel.
1: Goedemorgen.
0: Je luistert naar Paal 13.
2: Paal 13.
0: Hits en classics.

0: Ja, ook de mooie muziek draaien we hier bij Paal 13. Maserade. Dat was in de tijd een grote nummer 1 hit.
1: Ik weet niet of ik hem kende, deze
0: Nee. Nou, het is toch een nummer 1 hit geweest, volgens mij jaren 80. Dus, ja, bij deze. Ja. Jij ging het pakhuis in,
1: hè? Ik ga het pakhuis in.
0: Die sleutels,
1: ja.
0: Kijk eens die deur open wil.
1: Hij wil niet.
0: Nee. Ja, hij gaat. Nou, zit je in het pakhuis? Tenminste, je zit op het zolder van het pakhuis en legt heel veel hits leggen daar.
2: En stof.
0: En stof, ja.
2: Even kijken hoor, of ik wat kan vinden, Jan.
0: Ja.
2: Ik ben heel ver weg, hè.
0: Ja, ik hoor het, ja.
2: Beetje,
0: zit je achterin in het alfabet?
2: Nee, valt wel mee. Maar weer een groep.
0: Ja.
2: Van lang geleden, dat wel.
0: Ja.
2: Maar er staat weer te voor.
0: Oh, te Rolling Stones.
2: Nee.
0: Dat weet ik het.
2: Nee. En ook geen Cure.
0: Nee, ook niet?
2: Nee.
0: Oh, de Sweet.
2: Ook niet. De Hoe.
0: De Hoe.
2: Maar ik kan de titel niet meer lezen, Jan.
0: You Better You Bet.
2: Dat zit er dik in.
0: Die hebben we laatst een keer gedraaid.
2: Ja, ik zei,
0: oh,
2: de deur even dicht.
0: Ja. Oh, wacht even. Gaat die dicht, Willy?
2: Nee.
0: Ja. Hij gaat weer dicht, man.
1: Nou, jeetje mina. Hele tour.
0: Nou, zeg dat wel.
1: Ben er weer?
0: Ja. Hey. Nou, de Woe.
1: De Hoe. Ja,
0: de Hoe.
1: Ja, jeetje. Ja. Nou ja, die vele muziek gemaakt natuurlijk.
0: Ja, zeker weten. Jaren 60 band eigenlijk.
1: Ja, hè?
0: In jaren 70, 80.
1: Nou, ik gok het erop dat het een goede plaat is, want er zit zoveel stof op. Ik kan de titel niet meer lezen.
0: Moet eraf blazen.
1: Ja, doe maar meehelpen, want dat lukt niet in één keer, hoor.
0: Nou, dan haat hij.

Je radio bruist. Van de lekkere muziek op de zaterdagmorgen. Je luistert naar 12:13 Hits en Classics.

0: John and Joe en ja, Only Love. En ze hebben van de week ook, tenminste vorige week, een nieuw album op de markt gebracht. En daar staat deze single ook op.
1: Ja, lekker bezig.
0: Ja, toch?
1: Jazeker. Daarvoor uit het pakhuis draaiden we eventjes The Who en My Generation uit 1965.
0: Ja, en straks gaan we nog even een rondje mee in Holland doen. Maar we gaan eerst even een lekkere dancebeuker doen.
1: Een dancebeuker?
0: Ja, we gaan een dancebeuker even doen. Ja, gaan we deze even doen. Jordan en Baker.
2: Is it not beautiful to watch the sunrise and see the dark?

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.
2: Vanaf 9 uur tot 12 uur hoor je de beste hits en classics op de zaterdagochtend.
3: Wakker worden met Maas en Van Iersel.
2: Paal 13. Hits en classics.

0: terug naar de jaren 80 met deze, ja, eigenlijk was het een klein beetje een wereldbeentje. Berlin,
1: Like Flames, floot er eventjes mee op deze mooie zaterdagochtend, want het belooft een hele mooie zaterdag te worden.
0: Ja, zeker weten.
1: Hè? Vanmiddag nog stokken racen aan de overkant.
0: Ja, ik zei de gek zelf, ga ik erheen. De NK, avondrace. Dus, ja.
1: NK Stokkaars, Jan.
0: Ja, ja, dat is het.
1: En wie zijn de favorieten?
0: Ja, weet ik niet.
1: Familie Tesselaar, denk ik.
0: Ik denk Boersen.
1: En
0: ik denk Barry. Barry.
1: Ja, die doet het ook
0: doet
1: goed.
0: Het heel goed. Ja, zeker
1: en,
0: weten.
1: Meneer Valkenaar, denk ik. Hè?
0: Ja, denk het ook wel. Ja. Even kijken. Ja, kijk even naar de klok, Mark. Het is half elf geworden.
1: Ja.
0: Dus,
1: nou.
2: Made in Holland. Made in Holland. Op Radio Texel.
0: Ja, rondje Made in Holland.
1: Wat zit er in deze week?
0: Nou, wat zit erin? We beginnen met, ze waren eigenlijk tweetal van BZN,
1: ja.
0: Tol en Tol.
1: Oké. Okay.
0: En dat is Enlini. Die plaat was een grote nummer 1 hit in de jaren 80.
1: Kijk.
0: Daarna doen we Dingetje. En dat is 1981, ook leuk. Henkie. En daarna doen we René, High Time You Went.
1: Ja,
0: ook jaren 80.
1: Dat
0: dus het is gewoon een lijstje uit de jaren 80.
1: Oh, wat een toeval.
0: Nou, we beginnen met deze. Tol en Tol. En we kennen ze wel van BZN.

0: We kunnen een rondje meten in Holland. Ja, en deze week was dat de laatste. René en High Time You Wind. Ja, uit de ook jaren 80. Dingetje, 1981. Henkie. En daarvoor horen we nog Tol en Tol.
1: Nou, wat een leuk rondje was het.
0: Ja toch, jaren 80 rondje.
1: Ja.
0: Ja, we gaan even de Dance Classic van deze week doen.
2: Hier spreekt de programmaraad. Vergeten jullie niet ABBA te draaien. Anders volgt per direct ontslag.
1: Dan moet eerst maar ABBA.
0: Moet eerst maar ABBA, daarna en doen we de Dance Classic.
1: Ja, precies.
0: Oké, ABBA. En doen wij Stars on 45.
1: Oh, leuk.

0: de Dance Classic van deze week. Dance a Night Away. Leuke plaat, ja toch?
1: Ja, zeker. Ik zat er op te genieten.
0: Ja.
1: Tijdens het luisteren.
0: Ja, we gaan nog even één plaatje doen, sowieso tot aan de break, Mark.
1: Ja, is goed idee.
0: Deze band even draaien. Regelmatig voorkomt hier in paal 13.
1: Nou, volgens mij niet hoor.
0: Nee. The Simple Minds en Let's Be Love.

0: Muziek van de Simple Minds. Goede muziek gemaakt, deze mannen.
1: Ja, kunnen er niet omheen, hè?
0: Nee. Maar het is wel een typisch jaren 80 beentje, vind ik altijd.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: En muziek gemaakt om lekker mee te kunnen zingen, hè?
0: Ja, gewoon geweldige muziek.
1: Ja.
0: We kijken naar de klok. We kunnen eigenlijk niks meer draaien tot aan de klok van 11, hè?
1: Nee.
0: Dus we gaan de motoren er weer in starten.
1: Ja.
0: We gaan weer racen naar de klok van 11 uur.
1: En als je van vis houdt...
0: Ja, dan moet je naar de haven.
1: En daar is de havenvistijn.
0: Ja.
1: Volgens mij al een beetje begonnen. Hè? Ik zag al wat foto's voorbij komen van visroken.
0: Ja, het zal er wel druk wezen, denk ik.
1: Met dit weer?
0: Ja, denk
1: dat
0: het wel.
1: Dat ook nog wel eens, ja. Ja. Over de koppen lopen, denk ik.
0: Ik denk het ook wel, ja.
1: Dus reis af naar Oudenschild.
0: Voor de visie, ja.
1: En doen we ons van ons de groeten.
0: Zou ik ook zeggen.
1: Wij gaan nog een uurtje door.
0: Ja.
1: Wat zit erin het laatste uur?
0: Ja, sowieso ga ik het pakhuis nog in.
1: Ja, we hebben nog de live track, de Siebelrock plaat.
0: Ja, en we hebben nog een Eurodance plaatje nog klaarstaan.
1: Lekker.
0: Dus, nou, ik zou zeggen, blijf er gezellig bij. Tot straks.
1: Tot straks.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel... waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental na de Russische aanvallen op Kiev van vannacht is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zegt de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad. In verschillende delen van Kiev waren explosies te horen en ook braken branden uit. 7 mensen raakten gewond. Rusland gebruikt bij de aanvallen ballistische raketten en drones. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om die aanvallen af te weren. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos. Het vuur brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Naar schatting stond 50 tot 100 ton afval in brand. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Vanwege rook- en stankoverlast kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand in Rotterdam-Sjaarloos is inmiddels onder controle. Er wordt nog wel nageblust. In het zuiden van Japan zitten ruim 50.000 gebouwen zonder stroom door een orkaan. 6 mensen raakten gewond. Wegen zouden onbegaanbaar zijn door omgevallen bomen... En ook zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Vooral de zuidelijke eilandregio Okinawa kreeg te maken met zware windstoten. Vanwege de orkaan zijn meerdere vluchten geannuleerd en ook het openbaar vervoer is voor vandaag stilgelegd. De orkaan trekt nu door richting China. Mensen die vanuit Italië naar Spanje reizen, moeten rekening houden met grenscontroles. Sinds vannacht zijn er extra willekeurige controles in havens en op vliegvelden. Spanje heeft die grenscontroles ingesteld als reactie op de controles van Italië voor reizigers uit Spanje. Die werden ingevoerd nadat tienduizenden Marokkanen de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Italië zegt dat illegale immigranten via Ceuta makkelijk de EU binnen kunnen komen, maar volgens Spanje is dat onzin. Het weer volop zon en het wordt vandaag 28 graden.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: 7 minuten over de van 11 geworden op zaterdag 8 augustus. We zijn beland in het derde deel van paal 13 Hits en Classics.
1: Met Maas en Van Iersel, tot aan 12 uur zijn wij erbij met lekkere muziek voor jong en oud, voor ieder wat wils.
0: Zo is het. Wat gaan we doen in dit uurtje? We gaan sowieso nog even die Eurodance plaat gaan we nog even draaien. Want dat hebben we er ook een klein beetje.

vallen de mussen van het dak? Dan zorgen wij voor verkoeling. Met verfrissende hits. Natuurlijk hier, bij Radio Texel.

0: en vooral dat gitaarwerken van deze band.
1: Ja, dat is toch lekker?
0: Heerlijk.
1: Ik had ook een gitaar erbij gepakt.
0: Ja, ik ook mijn luchtgitaar. Ja.
1: Ging alles goed af.
0: Ja, dat ging zeker goed af, Mark.
1: Ja, Diesel. Solido Summer Night. Ja, dat hoort ook bij paal 13, hè, deze.
0: En ze hebben ook nog een hitje gehad in de jaren 80. Down in the Silver Mine. Die draaien we trouwens nooit. Die kunnen we ook wel eens een keer draaien.
1: Draaien we die volgende week.
0: Ja, Down in the Silver Mine, ja. Diesel, ja.
1: 13 hits en classics op Radio Texel. Eigenlijk alweer stiekem Waddenomroep.
0: Ja, dat wel, ja.
1: Moet er nog een beetje wennen, Jan.
0: Ja, hè. Waddenomroep Texel.
1: Nou ja, het gaat hem worden.
0: Ja.
1: Of het is het al.
0: Ja, zo is het. Even kijken, ik ga een pakhuis in van paal 13.
1: Oh, het pakhuis van paal 13. Oh, dan moet je
0: pak
1: die sleutelen.
0: Sleutels. Ja. Ja, nou, hier. Zal die deur even openen.
1: Oh, nou, ben je benieuwd waar je mee thuis komt?
0: Nou, ga ik... Nou, ik sta hier op de zolder van paal 13.
1: Je bent wel vlakbij. Je bent niet zo ver weg.
0: Nee,
1: ik hoor je
0: ik
1: goed.
0: Denk, hou het te kort. Oh, ja. Jij gaat altijd achterin.
1: Ja, ik zoek er altijd verderop. Ja. Nou, zit je bij de A zeker?
0: Nee, ik zit bij de C.
1: Oh.
0: Ja.
1: Nou, ja.
0: Zeg, ja,
1: behoorlijk. Ja, ik ben aan het denken, maar ik kom er niet op.
0: Oké, ik kom eraan. Zo, daar ben ik weer.
1: Klein Fischer ken ik.
0: Nee, die is het niet.
1: Nee, dus, dat dacht ik al.
0: Nou, ik zal die deur even dichtgooien.
1: Zo. De WD-40 helpt niet echt.
0: Nee, we moeten een andere WD-40 hebben.
1: Ja, denk het ook.
0: Even sterker.
1: Ja. Nou,
0: even kijken.
1: Wat zei je nou? De C?
0: Ja, jaren 70. Eind jaren 70 plaat. Ja, en, ik vind het een geweldige plaat. Hij is eigenlijk de vergeten hoek in beland.
1: Oh jee, ken ik hem ook?
0: Kashmir.
1: Ja, die ken ik wel, denk ik.
0: Love What I Want. Ja, ik denk dat de menige, als je hem gaat draaien, dat je hem kent.
1: Oh, die.
0: Zal we stof eraf blazen?
1: Ja, doen we.
0: Oké, daar komt-ie.

0: Porseleinen Pony. Ja, regelmatig draaien we hem wel, want veel wel een gezellig plaatje.
1: Ja, zeker, voor de autocrossers, hè.
0: Ja. Johnny Purple en de Porseleinen Pony. En straks gaan we nog even Siebel rocken. En wat hebben we erin staan? We gaan stiekem verklappen. We gaan de Suskus weer eens even draaien.
1: Oh. Ja. Ja, die werd aangevraagd, toch? Een tijdje.
0: Ja, ja. Maar we gaan eerst even deze mannen draaien. Onze ook een klein beetje de vrienden van onze show. De Golden Earring.

0: Van de boot tot de vuurtoren.
1: Dit is Radio Texel.
2: Radio Texel wenst jou een prettig weekend.

0: Sunny, of wel wat zonnetje. Nou, die staat er goed bij hier in de hemel. En we kijken nog even in de masttemperatuur.
1: 22,4 graden, Jan.
0: 22 graden, dat is weer aardig opgeklommen.
1: Ja, zeker. Ja. Ik denk dat we de 25 wel gaan halen.
0: Heerlijk,
1: vanmiddag.
0: Ja toch?
1: Ja hoor.
0: Ja. Zomers. Ja, we kijken even naar de klok. Het is zo 2 minuten over de klok van 11:30 geworden.
1: Oh,
0: dus ja.
1: Sibelrokken.
2: Oh, tijd voor Sibelrok op Radio Texel.
1: Zitten we weer in de koeienstal?
0: Ja, we staan weer in de koeienstal.
1: Nou, dan komt die Caberta weer op de hoek zeilen zometeen. Ja.
0: Ja, daar komt hij hoor.
1: Oh my god. Jezus.
0: Mooi.
1: Nou.
0: Nou ja, we gaan even Sibelrokken en wat hebben we er dit weekend in staan? Ja, het is ook een bandje wat Alken speelt vaak in de Achterhoek, een grote feest. Hè?
1: Ja, dat heb ik begrepen. Ja,
0: en donders machtig mooi gaan we draaien.
1: Ik kon ze nog niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Ik vind het wel grappig, want ja, ik ben ook als Suske en Wiske verkleed, hè?
1: Oh ja?
0: Ja, is echt zo, ja.
1: Nou, doen ze goed.
0: Ja, de Suskes.

0: We gaan er een klein beetje inkorten, want dat duurt nog een uurtje.
1: Dit is wel de langste live track die we ooit gehad hebben.
0: Ja. Er is even Tom Petty en zijn Heartbreakers. Ja.
1: Draaien we speciaal voor Harry, want ik kreeg een berichtje van Harry. Ja. Dat we lekker bezig waren op deze zaterdagochtend.
0: Ja, heerlijk. Ja. Mary Jane, Let's Dance.
1: Ja, leuke plaat.
0: Ja, ja toch? Nou, na deze gaan we even Eurodance doen.
1: Ja, is goed.
0: Ja. Wat hebben we er dit weekend in staan in de Eurodance plaat? Tour Limited. Dat is toch een van de Eurodance muziek. De grondleggers eigenlijk. Ja.
1: Ray en Anita, hebben ze nog steeds ruzie?
0: Nee. Anita die is er al lang weg.
1: Ja.
0: Maar er is een nieuwe. Ja. Nieuwe Anita.
1: Nieuwe Anita. Ja.
0: We gaan dus even draaien. En dit was een van de eerste singles wat ze uitbrachten. En gelijk al een hitje. The Magic Grand.

0: just a magic frame.
1: Paal 13. Hits en classics. Op naar 25 jaar gezelligheid. Elke zaterdagmorgen. Radio Texel 106.1 FM.
2: Ik zing nu dit liedje als treurende man. Een lichtje dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen. Mijn kroegje, mijn

0: Ja, de nieuwe single van Dries, Rolfink en Tante Jetje. Want ja, vanwege ja, eigenlijk dat alle cafés wegraken hier in Nederland. En sowieso in de Jordaan ook. De ene naar de ander sluit. Dus,
1: is niet best.
0: Niet best, nee. Nee. De gezelligheid wordt er niet beter op zo.
1: Nou,
0: in Nederland. Nee.
1: Leuk plaatje.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Ja. Gaan wij de sirenes even aan doen?
1: Ik hoor het, ja. Is het brand? Er is toch geen brand open?
0: Ik hoop het niet, nee. Dan is het niet best. We gaan even de suite draaien. De Blockbuster.

Paal 13. Hits en classics. Op naar 25 jaar gezelligheid. Elke zaterdagmorgen. Radio Texel 106.1 FM.

0: Ja, we draaiden die andere al een keertje, een paar weken geleden.
1: Ja.
0: Denk je, laten we deze eens pakken van deze Eurodance band.
1: The Shaman.
0: The Shaman, ja.
1: Ja, he, dat is lang geleden hoor, dit.
0: Ja, voor mij 1994,
1: nou,
0: maar.
1: Kun je nagaan.
0: Ja, toch?
1: Ja. Ja.
0: Lekker.
1: Het zit er weer op, zeker?
0: Ja, ja. Nou, we gaan de eindtune erin gooien.
1: We zullen de stofzuiger pakken en dan is het mooi geweest.
0: De boel even opruimen hier.
1: En dan
0: even ontruimen.
1: Zeg ik bedankt voor het luisteren.
0: Ja, van mijn kant ook.
1: En volgende week maar weer dunnetjes.
0: Gaan we dunnetjes volgen. Weer overdoen.
1: Nee, ja. Tussen 9 en 12, paal 13 hits en classics.
0: Ik zou zeggen, allemaal goed weekend. En als je op vakantie bent, plezierig hier op het eilandje Texel.
1: Ja, geniet van de zon.
0: Ja,
1: als je ervan houdt.
0: Doen wij dat ook.
1: En smeer je goed in.
0: En ik zou zeggen, tot volgende week. Auwiedersnitzel.
1: Tot volgende week.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. Het dodental na de nieuwe Russische aanvallen op Kiev is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zeggen de autoriteiten. 7 mensen raakten gewond. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om de aanvallen af te weren. In het zuiden van Japan heeft een orkaan flink wat schade veroorzaakt. Bomen zijn ontworteld en op wegen gevallen en rivieren zijn overstroomd. 6 mensen raakten gewond en ruim 50.000 gebouwen zitten zonder stroom. De orkaan trekt nu door richting China en wordt daar morgen verwacht. Na de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos komt nog steeds stank vrij. De brand brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand is onder controle. En rond Venray hangt nog altijd de geur van de flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit de metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. In Amsterdam is een automobilist betrapt die met 146 km per uur door de binnenstad reed. Dat is bijna 3 keer zo hard als toegestaan. Toen de man werd aangesproken door agenten, vroeg hij of het niet bij een waarschuwing kon blijven. Dat verzoek werd niet ingewilligd. De man is zowel zijn auto als zijn rijbewijs kwijt. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Show.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.

0: Welkom, Country Time, editie nummer 220.
1: Oh, 220? Waren we niet al veel verder?
0: Nee, want we zijn er heel lang uit geweest.
1: Ja, maar voor mijn gevoel waren we al bijna in de 300.
0: Nee, zie niet. Nee.
1: Niet dus.
0: En het is ook sowieso natte vingerwerken.
1: Wel, ja.
0: Een beetje
1: globaal.
0: Globaal genomen. Maar vanaf 150 ben ik echt gaan tellen.
1: Ja.
0: Toen heb ik het echt bijgehouden.
1: Ja.
0: Nou, we hebben een paar mooie dagen achter de rug.
1: Mm-hmm. Zomer.
0: Zomer, eindelijk.
1: Ja.
0: En om maar gelijk even met de deur in huis te vallen, even een huishoudelijke mededeling. Volgende week zijn we er niet.
1: Nee, dan ben ik er een paar dagjes tussenuit naar het Groenlo in Drenthe.
0: En dan geeft ze regen op, hoorde ik.
1: Ja. Ja. Ja. Altijd leuk, dat Hollandse weer.
0: Dus even voor Frank. Ik weet niet of je luistert, Frank. Maar doe er even een non-stopje in.
1: Graag.
0: Ik zal er even goed nog wel even een appje aan wijden.
1: Ja.
0: Maar dan weten jullie het vast.
1: Ja, we hoeven er niet voor op thuis te blijven.
0: We zijn begonnen met mijn naamgenootje.
1: Ja, met Anna. Met Anna Faust zijn we begonnen. En Anna Faust die verhuisde naar Nashville om songwriting te studeren. En tijdens haar studie was ze de eerste ontvanger van de Miranda Lambert Woman Creators Fund beurs. Ze heeft inmiddels niet alleen werk voor zichzelf uitgebracht, maar ook voor andere artiesten. En dat zijn onder andere Keith Urban, Carly Pearce en Madian T. Of T, Madian T.
0: Madian T, nou ja, het zijn niet de minste.
1: Nee, zeker niet de minste.
0: Dat was hem?
1: Dat was hem.
0: Nou, dan gaan we verder met Brian Kelly. Vorige week heb ik hem al gedraaid. Toen hebben we dat hele leuke Fish All Day laten horen van zijn beach vibe. Nou, hij heeft er een hele album met dat soort muziek. De andere helft van duo Florida Georgia Line hadden we toen al
1: gemeld.
0: En dit is dus zijn allernieuwste. Deze is uitgekomen op de eerste van deze maand. Dus hij is precies 29 dagen oud vandaag. De Jimmy Buffett Summer van Brian Kelly.

0: do it, y'all.
1: It's a Jimmy Buffett summer, dus dat betekent dat het ergens wel 5 uur is.
2: Altijd. Het is altijd bij mij 5 uur. Ja.
1: It's 5 o'clock somewhere.
2: Ja, en zoals dat we altijd doen, we hebben oud en we hebben weer nieuw.
1: Moet er nog wat in?
2: Als je hem kan vinden, vind ik dat wel oké, ja.
3: Een country classic. Country classic. Terug in de tijd met Radio Texel, want ouwe meuk is ook leuk.
2: En dat is even Loretta Lynn. Een oude hit uit 1971 en die in de boeken staat als een klassieker waarin sociale satire en het alledaagse leven van de Amerikaanse huisvrouw samenkomen. De hoofdpersoon leest in tijdschriften over het glamourleven van beroemdheden in Hollywood, de opkomst van de vrouwenemancipatie en de seksuele revolutie. Maar ondertussen zit ze zelf in een klein stadje, rent ze achter schreeuwende kinderen aan, verbrandt het eten en is alweer zwanger van de volgende baby.
1: Ja, zo ging dat vroeger.
2: Ik klink heel hol, jij ook.
1: Echt hol?
2: Ja. Komt door het holle gebouw, denk ik.
1: Ja, maar ik had er vorige week lang zo erg niet in. Is dat op de radio ook te horen? Geef eens een beetje feedback, mensen.
2: Zijn wij goed te verstaan?
1: Of zijn we heel galmend?
2: Hmm.
1: Nou, in ieder geval...
2: Lolling.

0: I hope it ain't twins again.
1: Nou, die zijn zo leuk.
2: Ja, maar als je er al een paar rond hebt huppelen.
1: Achteraf had ik er wel 10 willen hebben. Ze zijn zo goed gelukt, die vrienden.
2: Ja, maar je weet niet of die volgende leg ook goed gelukt zou geweest zijn.
1: Ja, vast wel. Nee, maar van deze had ik er wel 10 willen hebben. Ja, en het zou ook veel beter zijn geweest. Want we worden een minderheid in ons eigen land, hè?
2: Ja.
1: Dat sowieso. De echte Nederlander is gewoon straks verdwenen. Ja, want we krijgen gemiddeld 1,8 kind. Of minder inmiddels, volgens mij. 1,3 kind.
2: Geen idee.
1: Ja,
2: nou, er zijn nog steeds wel gezinnen die niet stoppen bij 3, hoor.
1: Nee, maar dat zijn er te weinig.
2: Ja, het is niet meer net als vroeger dat iedereen er een stuk of 11 uitprakte. Ja,
1: een paar op de Bijbel belt. Maar nee, we moeten echt omhoog. Dus ik heb al tegen de jongens gezegd.
2: Ga naar de bak.
1: Minstens 4.
2: Doe even een strippenkaart.
1: Ja, minstens 4. Nee, maar dat is ook voor de sociale zekerheid. Hè? Voor de verzorgingsstaat.
2: Ja, heb je zeker. Gewoon,
1: ja, je hebt mensen nodig om de
2: mensen weer te kunnen helpen.
1: Precies.
2: Ja, ja. Dus nou, blijf lekker pushen.
1: Ja, ik blijf pushen. Jij hebt een dochter, hè?
2: Ja, zeker. Ja, maar die hoeft nog niet. Die is nog maar 15.
1: Nee, maar dan kan ze er alvast aan wennen. Oh, ik ben.
2: Jij mag.
1: Ja, Will Mosley. Waar kennen we die ook alweer van?
2: Ja, de naam zegt me van alles. Maar ik kan niet zeggen van... Dat was het liedje. Nou, dat was het liedje.
1: Ga ik jou vertellen. Bekend van zijn deelname aan het programma American Idol.
2: Dat was het.
1: Uit 2024. Ja. En toen werd hij tweede. Oorspronkelijk wilde hij helemaal geen muzikant worden. Net zoals heel veel. Want hij speelde voetbal.
2: Ja, eerste
1: niet
2: sport.
1: Niet onverdienstelijk. Hè? Maar goed, vanwege meerdere hersenschuddingen moest hij daarmee stoppen. En toen is hij zich serieus gaan richten op gitaarspelen en liedjes schrijven. Hij is die man met dat lekkere, rauwe randje.
2: Ja, een beetje donkere stem.
1: Juist. Ja. Right by the river. Will Mosley.

0: Live right by the river, dat zou ik ook wel willen.
1: Ja, maar daar heb je ook altijd last van muggen, hoor, met het mooi weer.
0: Zou ik net denken.
1: Is spel een tricky.
0: Ja, dat is weer tricky.
1: Ja. Ja, Morgan Wallen heeft een nieuwe single uitgebracht dan.
0: Ja, dat zei je vorige week.
1: Vorige week vrijdag is hij gereleased. Het is zijn eerste solo release dit jaar en het markeert een nieuw muzikaal hoofdstuk naar het schijnt. Hij zit in de slotfase van zijn I'm the Problem Tour en dat heeft hem een aardige duit opgeleverd. Met zo'n slordige 500 miljoen, is het een van de meest opbrengende tours van het jaar. Nou, dat geloof ik.
0: Ja, en vind je het wat?
1: Been by now? Ja, ik
0: of moet hij wennen? Hij moet wennen. Moet hij groeien?
1: Hij moet groeien,
0: maar. Net als die van vorige week.
1: Ja, it grows on me waarschijnlijk. En de ene heeft het wel na een aantal keren en de andere heeft het niet. Het is altijd afwachten bij hem.
0: Oké.
1: Sommigen hebben het gelijk, maar dat is zelden.
0: Ja. Bij mij, als je hem gelijk hebt, dan... En als het te lang duurt, laat maar dan.
1: Nou, bij sommigen wordt het alleen maar mooier. Want sommigen denk ik in eerste instantie, meh, is niks. En dan hoor ik hem een paar keer en denk ik, ja, het is toch eigenlijk wel heel mooi. Zit er een goede tekst in? Zit er een goede beat in? Je weet het niet.
0: Oh ja, kijk er ook zo moeilijk bij gelijk.
1: Ik zweet daarvan.
0: Oh. Oh, dat hebben we allebei. We hebben hier de ramen open. Ze kunnen allemaal wel lekker mee genieten.
1: Nou, als ze straks hier vol staan beneden, weten we waarom.
0: Dan hebben we groepjes.
1: Been by now.

0: nou? Van Morgan Wallen.
1: Ik vind helemaal niks.
0: Nee, dat weet ik. Jij houdt daar niet van.
1: Nee, het 13 in een dozijnnummer. Dus die hoeft van mij betreft niet nog een keer.
0: Oh, maar dat gebeurt ook niet, Kat.
1: Nee, hè? Nee. John Prine was een singer-songwriter die bekend stond om zijn eerlijke, eenvoudige liedjes vol humor, mededogen en scherpe observaties over het gewone leven. Hij wordt gezien als een van de grootste liedjeschrijvers in de country folkmuziek, zeg maar wat Bob Dylan is voor de pop.
0: Ja.
1: Dat. Zijn nummers zijn opgenomen door talloze artiesten. En nou kom ik toevallig van de week op TikTok kwam ik een filmpje tegen van Tyler Childers.
0: Ja.
1: En laat hij het nou net over dat nummer Souvenirs hebben wat we zo meteen gaan horen.
0: Dus je had al een klein voorproefje.
1: Nou ja, ik had dus dat nummer er al in staan. En toen begon hij over John Prine. Ik denk, oh, en toen had hij het over Souvenirs. En vooral dat de tekst hem zo ontroerd had. En nou, dat is toch mooi dat je dat teksten van liedjes je zo
0: inspireren.
1: Kunnen ontroeren. Dat doet hij. John Prine heeft dat dan toch maar goed gedaan. Maar het was wel toevallig dat het over precies hetzelfde liedje ging. Souvenirs.

0: John Prine Souvenirs.
1: En we gaan nu naar een opkomend country trio die hun succes aan filmpjes op TikTok tot dank nemen. In 2024 besloten ze hun krachten te bundelen onder de naam Highway Home. En ze hebben al op het podium gestaan met bekende artiesten inmiddels, onder andere Priscilla Block, Ashley Cook en Cole Swindell. En dan hebben we No More Drinking Songs van Highway Home.

0: No More Drinking Songs van Highway Home.
1: Twee weken geleden is Bonnie Tyler overleden. En ik was toch best wel fan van haar liedjes. Ik vond dat ze leuke liedjes had. En nou wil het geval dat haar liedje It's a Heartache
0: gecoverd werd.
1: Ook in de country versie is. Het is als een soort
0: eerbetoon.
1: Te laat eerbetoon aan Bonnie Tyler.
0: Te laat is het eigenlijk niet. Hè. Het kan altijd.
1: Maar eigenlijk hadden we dat meteen moeten doen. Toch?
0: Ja, weet
1: het is
0: ik
1: een
0: niet.
1: Beetje mosterd naar de maaltijd.
0: Dat kan altijd.
1: Maar goed. Juice Newton met It's a Heartache.

0: Ik heb een wijze les geleerd.
1: Eerst luisteren.
0: Eerst luisteren. Oh, wat een slappe aftreksel.
1: Ja, deze was
0: nee,
1: niet echt...
0: Nee, er zit geen pit in, er zit geen body in.
1: Je voelde hem niet?
0: Nee, totaal niet. Nee. Het begon ook al zo raar. Ik denk, wat krijgen we nou? Maar ik dacht van, nou...
1: Wat kan daar nou mis aan gaan?
0: Wat kan je hier nou aan verkloten?
1: Nou, een hoop.
0: Een hoop. Deze gaan we niet nog een keer doen. Hier hadden we niet voor gedraaid.
1: Juist, dat.
0: Nee. Juice Newton? Nee. Terug in Jok.
1: Ze hebben best hele leuke nummers.
0: Ja, maar dit is hem niet.
1: Nee.
0: Jammer.
1: Helaas. We blijven een beetje in de odes hangen, want de volgende is van Toby Keith.
0: Of ik niks aan.
1: Nee, vind
0: ik
1: niks aan?
0: Nee, ik vind er niks aan.
1: Oh, alweer niet?
0: Nee, deze heb ik dus wel geluisterd.
1: Oh? Ja. Nou ja, je zal even moeten blijven zitten helaas. Ja. Het nummer Old School. Het is een nostalgische ode aan het kleinstedelijke leven, traditionele waarden en simpele tradities. Een levensstijl die draait om vast te houden aan de basis. Het genieten van eenvoudige dingen zoals vissen en trouw blijven aan je roots. En dit nummer werd niet door hemzelf geschreven, maar door Maren Morris en haar man Ryan Hurd.
0: Zeg me niks.
1: Nee? Nou, Anneke.
0: Nee.
1: Oh. Ken je people, son?
0: Ik ben niet goed met namen.
1: Dat zou ik ook zeggen.

0: Cool van Toby Keith.
1: Vooral het eerste begin vind ik niks aan.
0: En maar, u krabbelt terug?
1: Nee, ik krabbel niet terug. Maar als een liedje me in het begin al niet pakt, dan luister ik hem niet verder. Dan scroll ik door.
0: Ah, dus eigenlijk doe je toch terugkrabbelen. Je
1: nee,
0: vond het toch eigenlijk
1: nee,
0: toch
1: want ik zou,
0: wel meevallen.
1: Ik wou hem sowieso niet nog een keer opzetten. Nee, absoluut niet. Even iets anders. Heb jij een zwart jurkje in de kast hangen?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, heb ik.
1: Ja. A little black dress. En dat schijnt dus een item te wezen in een vrouwenklerenkast die elke vrouw erin moet hebben hangen.
0: Ah.
1: A little black dress.
0: Ik moet zeggen, ik ben niet fan van dat zwarte jurkje. Want hij geeft enorm af aan pluis en stof.
1: Maar goed, je hebt er wel
0: een. Ik heb er wel een.
1: Ik heb er ook een. En ik heb
0: pas je hem nog?
1: Nou, dat weet ik niet. Nee. Ik heb hem ooit één keer aangehad, maar hangt er nog wel. Ik ben sowieso niet van de jurkjes en
0: nee,
1: de rokjes.
0: Nee, ik ook niet.
1: Nee, ik ben ook niet van de sieraden en ik ben ook niet van de tassen. En ik ben ook niet van de luchtjes. Ik heb één luchtje, die heb ik altijd.
0: Ik heb wel meerdere luchtjes, dat wel.
1: Nee.
0: Vroeger, dat ik nog een klein meisje was in mijn tienerjaren, had ik er voor elke dag van de maand had ik er wel één. Ik had meer dan 30 luchtjes.
1: Nee, ik heb, vroeger had ik er wel 2 of 3, maar deed nooit een luchtje op. Het is pas van de laatste jaren dat ik één luchtje heb. Jean-Paul Gaultier heb ik. Divine.
0: Die met die borsten.
1: Die met die borsten. Met die gouden tieten.
0: Ja.
1: Ja, die heb ik al jaren. En voor de sieraden heb ik ook niet. Ben ik ook geen fan van. Maar wat dat... Ik was wel een beetje een townboy. Hoe noem je dat?
0: Tomboy.
1: Tomboy. Niet echt vrouwelijk, zeg maar.
0: Nee, nog
1: steeds niet. Maar jij hebt het weer iets meer. En Jannie bijvoorbeeld was wel heel erg van de make-up.
0: Ja, klopt.
1: En de luchtjes de sjaaltjes en weet ik het allemaal. Dus ja, ik heb, zeg maar, het naar het minst getroffen wil ik niet zeggen, want ik voel me er happy bij.
0: Nou, nee, wil ik niet zeggen, want jij gebruikt wel altijd make-up.
1: Een potloodje.
0: Ik niet.
1: Ik heb potloodje.
0: Ja, maar ik doe
1: meer
0: zelf
1: niet.
0: Dat niks meer aan.
1: Dat is te zien ook.
0: Ja, maar omdat ik het ook niet meer zie.
1: Je hebt tegenwoordig van die brillen, dan kan je één glas omhoog wippen.
0: Ja, zeker.
1: Ja, dat is een Japanse of een Chinese uitvinding. Dan kan je één glas omhoog wippen en dan kan je dus met anderen door het glas kijken om je potloodje buiten.
0: Ja, ik heb allemaal vergrootspiegels dan op de spiegel. En dan nog moet ik iedere keer mijn bril opzetten. Ah ja, nee, doe toch maar iets minder daar. Iets meer daar. Ik ben ermee gestopt.
1: Oké, okay. Ja, goed. Maar hoe kom ik hier nou zo op? Mannen vinden dus een zwart jurkje bij een vrouw onweerstaanbaar. Zo ook Chris Young, die zingt erover. Getting You Home.

0: Getting New Home van Chris Young. En even speciaal voor Martin. Martin, ik heb meerdere potloden ook. Meerdere kleurtjes. Ik heb groen, ik heb blauw, zwart, kobalt, aubergine. Meerdere kleuren. Eén luchtje, maar meerdere kleuren potloodjes.
1: Oké.
0: En door. En dan is het de allerlaatste keer deze maand. De Country Klapper 20 Seconds van Ruben Hillen.
1: Ja, we moeten nog op zoek naar een nieuwe.
0: Ja, we hebben nog een weekje te gaan.
1: Precies, we kunnen even zoeken volgende week.
0: Nou ja, 5 keer deze maand mocht hij zijn stem hier laten horen. En dat is best heel veel.
1: Ja.
0: En voor Ruben staat er in 2027 een eigen clubtour gepland door heel Nederland.
1: We hebben hem toch maar 12 minuten totaal kunnen draaien.
0: Toch wel.

0: wanna be with you.
1: 20 seconds, Ruben Allen left the building.
2: Chris Bandy behoort tot een nieuwe generatie country artiesten. Hij combineert zijn muziek met moderne country en traditionele invloeden. Hij groeide op met klassieke country, maar luisterde zelf ook veel naar pop en rock. En zijn grote doorbraak kwam in 2020, nu 6 jaar geleden, met het nummer Man Enough Now, waarmee hij hoog scoorde in de country hitlijsten. Ik heb hem even geluisterd, die hebben wij nog nooit gedraaid.
1: Okay.
2: En die gaan we ook nooit draaien.
1: Oh. Oh.
2: Maar nu gaan we luisteren naar Would Have Loved Her. Chris Bandy.

0: Een mooie ballad met mooie tekst van Chris Bandy. You would have loved her.
1: Highway 101 was een populaire, succesvolle band eind jaren 80. Hun debuutalbum, gelijknamig aan de bandnaam, was gelijk een schot in de roos. Een aantal nummers stormden de countrylijsten in en scoorden ze tussen 1987 en 1990 vier nummer 1 hits. Maar in 1990 verliet de zangeres de band om solo verder te gaan en er kwam wel vervanging, maar ze bereikte nooit meer het succes van wat ze eens hadden. Walking, talking, crying, barely beaten, broken heart. Het is een mond vol.
0: Ja, en Highway 101, het klinkt op de een of andere manier bekend. Ik weet het niet.
1: We hebben wel eens vaker iets van ze gedraaid, maar niet heel veel.
0: Oké, nou, ik moet ergens aan denken als ik dat zie en als ik dat lees en hoor. Maar kan ook niet mijn vinger erop leggen.
1: Nee, misschien begint het nog te dagen ergens.
0: Wie weet.

0: Laughing, talking, crying, belly, beaten, broken heart.
1: En het is echt een hele mond vol.
0: Ja.
1: Je kan er bijna over vallen. Het eerste uur zit er alweer op.
0: Ja.
1: We zijn er doorheen gefliederfladderd.
0: Ja, zeker. Maar allemaal hele korte nummertjes.
1: En met leuke teksten, zoals potloodjes,
0: en luchtjes.
1: Parfums, luchtjes,
0: speciaal sieraden, voor
1: speciaal
0: alle mannen.
1: Tot straks. Zometeen. Oh, moet daar even een dingetje aan zetten.
0: Ja, dan moet er wel een muziekje bij.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigt in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek bij de woning in Den Haag, waar vannacht een vrouw is doodgeschoten. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Wel is er een verdachte aangehouden en ook is het mogelijke wapen gevonden. In Venraai en omgeving hebben veel mensen nog last van rook en stank na de grote bosbrand. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor de volksgezondheid. De brandweer zegt dat er geen nieuwe branden meer ontstaan, maar dat de afgebrande natuur nog wel nasmeult. Todd Blanche wordt de nieuwe Amerikaanse minister van Justitie en was al plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. De Senaat heeft nu met de kleinst mogelijke meerderheid ingestemd met zijn benoeming. Vanwege zijn nauwe banden met president Trump waren er zelfs ook een paar republikeinen die tegen zijn benoeming waren. Op het platform Vinted zijn steeds meer foto's te vinden die zijn bewerkt met AI. De NOS vond er binnen een uur al tientallen. Via Vinted kun je tweedehands spullen verkopen, vooral kleren. Met AI verdoezelen mensen vlekken en scheurtjes. Vinted zegt dat AI alleen is toegestaan als de foto een nauwkeurige weergave van het item blijft. De politie heeft het rijbewijs afgepakt van een man die met 146 km per uur door de Amsterdamse binnenstad reed. Hij reed op een weg waar je maximaal 50 mag. De auto van de man is ook in beslag genomen. Het weer volop zon. De temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.

0: Welkom terug, Country Time, met Sini en met Anneke. Tweede uur, editie nummer 220. En we zijn begonnen met Jake Owen, Down to the Honky Tonk. En dat is toch wel een van mijn favoriete nummers van hem.
1: Ja, van mij ook, zeker weten.
0: Staat ook, denk ik, wel in mijn top, nou, laat 20. Ik het ruim houden, 20. Ja. Dit nummer, ja.
1: Volgende is voor Eric Church. En die is eigenlijk net als Morgan Wallen soms erg moeilijk te verstaan in zijn tekst. Hè? Dus dat ik van de week een liedje van hem voorbij hoorde komen. Denk ik, oh, die is best leuk. Dus ik even Shazam, maar ik was net te laat. Dus hij pakte hem al niet meer. Dus ik denk, nou, dan maar even zoeken. Summer. Niks te vinden. Helemaal niks te vinden.
0: Je had het verkeerd gehoord.
1: Ja, dat bleek dus al. Het was ook niet te vinden, want het was Some of It in plaats van Summer.
0: Okay.
1: Maar ja, luister maar, hij is moeilijk te verstaan.

0: Maar het origineel is dus Samavit.
1: Ja, ik vatte hem. Ja. Ik hoorde het ook zo. Vorige week kwam Forrest Gump weer eens voorbij op televisie. En dat is toch wel... Nou, of het mijn lievelingsfilm is, weet ik niet. Maar hij staat zeker in mijn top 3. Ik heb hem denk ik al minstens 15 keer bekeken. Als het niet meer is. En iedere keer dan vind ik hem weer mooi.
0: Het is ook een goede film.
1: Het is een hele goede film. En daar komt dus Sweet Home Alabama in voor. Van Lynyrd Skynyrd. Ja. En dan is hij aan het dansen met...
0: Hoe heet ze ook alweer?
1: Jenny. Ja, Jenny. Like Peas and Carrots.
0: Ja.
1: Er is trouwens nog een hele leuke film met dezelfde titel als het nummer van Lynyrd Skynyrd. Sweet Home Alabama.
0: Ja, die is met Reese Witherspoon.
1: Ja, die is ook,
0: die is
1: heel,
0: ook
1: leuk.
0: Heel leuk. Ja.
1: Maar ik dacht, nou ja, Forrest Gump. Ik denk, laat ik Sweet Home Alabama er weer eens in gooien. 1, 2, 3.

0: Het is zo'n nummer wat af en toe leuk is om te horen.
1: Maar niet te vaak.
0: Maar niet te lang ook. Hij duurt me ook gewoon te lang.
1: Ja. Was mijn 3 minuten was het al genoeg geweest.
0: Precies. Ja, ze zijn te lang doorgegaan.
1: Ja. tijd voor oude meuk. George Jones en Tammy Wynette met Two Story House. Een huis met 2 verdiepingen. Een krachtige metafoor voor een mislukt huwelijk. Het streven. Het koppel werkt jarenlang om hun droom te verwezenlijken. Een prachtig groot huis en vol met luxe. Maar dan de werkelijkheid. Terwijl ze druk bezig waren met de materiële droom, verloren ze de liefde uit het oog. En dan tenslotte de kern. Als ze er eenmaal wonen, is de buurt jaloers, maar wonen ze gescheiden van elkaar. De een beneden en de ander boven. Het is ook een autobiografisch nummer.
0: Ja. Maar George Patham, die had toch ook een beetje een drankprobleem?
1: Ja.
0: Dus dat zal ook wel het een en ander aan gelegen hebben, denk ik.
1: Dat zou ook best heel erg kunnen. Maar ten tijde dat ze dit nummer uitbrachten, waren ze al 5 jaar gescheiden.
0: Oh, nee, dus ze ben wel blijven samenwerken in ieder geval.

0: Storyhouse van George Jones en Tammy Wynette.
1: Tamme of Tammy?
0: Tammy.
1: Van George en Tammy naar George en Zack. Twee jeugdvrienden uit Australië die samen moderne country maken. Ze begonnen direct na school met muziek schrijven en trokken naar Nashville om zich verder te ontwikkelen en groeiden uit tot een van de meest opvallende nieuwe duo's van Australië. Zack en George, Long Neck Weekend.

0: kan ik ook wel gebruiken.
1: Ja.
0: Long neck weekend.
1: Zeker.
0: Een long drink weekend misschien.
1: Nou, vooral een long weekend zou ook wel eens fijn wezen. Mark Chestnut is met zijn 62 jaar nog steeds actief in de muziekbusiness. Hij heeft wel diverse gezondheidsproblemen inmiddels gehad, waaronder een quadruple bypass.
0: Oh, toe maar.
1: Ja, heb je er wel eens van gehoord, Anne? Een quadruple?
0: Nee.
1: Nou, dat is dus
0: wordt die drie keer omgelegd?
1: Een viervoudig omlegging van het hart. Ja, okay. Die bestaat dus inmiddels ook al. Maar hij staat nog altijd wel op het podium en hij toert daar ook nog steeds door de Verenigde Staten. Dus it's a little too late.
0: Nou, niet. Hij doet het nog.

0: A Little Too Late van Mark Chestnut.
1: Danny Vera heeft vorig jaar het album The Way Home uitgebracht en is dit jaar op tournee met de Way Home Tour.
0: Nou,
1: wat is dat leuk gevonden?
0: Ja, nou, origineel.
1: Het is weer de vertrouwde mix van Americana, country en rock'n'roll die we van hem gewend zijn. Ik heb nu nog even een oudje erin gezet. Pressure Makes Diamond van het gelijknamige album.

0: Ik heb hem 1 keer live mogen zien en horen. Zeer de moeite waard. Dus als je ooit nog eens de kans krijgt om een concert bij te wonen van Danny Vera, vooral doen.
1: Nou, hij komt regelmatig wel in de Kop van Noord-Holland ook.
0: Ja, nee, we zouden natuurlijk vorig jaar of dit jaar ervoor zouden we nog een keer heen. Maar toen kwam er van alles tussen. Toen konden we niet. Ik weet niet meer waarom. Ik had toen wel kaarten, maar het lukte niet. Dus we gaan zeker nog een keer heen. Absoluut.
1: De volgende Amerikaanse bluegrass band, de Steep Canyon Rangers, zijn vooral bekend geworden door hun samenwerking met de acteur en banjo-speler Steve Martin. Door hun samenwerking kwamen ze zo ook bij talkshows op tv, zoals de David Letterman en de Saturday Night Live, best wel populaire talkshows in Amerika. En als je denkt, waar kunnen we Steve Martin nou ook alweer van?
0: Die is toch van dat zijn dochter gaat trouwen?
1: Juist. Klopt, The Father of the Bride.
0: The Father of the Bride, ja. Die.
1: Maar ook The Pink Panther.
0: Ook.
1: Cheaper by the Dozen.
0: Ja.
1: Little Shops of Horror. Ja. The Three Amigos. Dus hij heeft echt hele...
0: Ja, ik vind hem wel grappig.
1: Ja, het is ook een komische acteur. Ja. Maar hoewel hij geen vast bandlid was, brachten ze wel meerdere albums en singles samen uit. Maar het volgende nummer, Honey on My Tongue, deed Steve niet aan mee.
0: Oh, dat is jammer.
1: Ja.

0: Honey on My Tongue van de Steep Canyon Rangers.
1: Ik ben mijn tuin weer onkruidvrij aan het maken. Ik doe elke dag een beetje. En ik kan niet te veel, anders heb ik weer last van mijn handen. Dus ik moet kalm aan. En het werkt prettiger met een muziekje erbij.
0: Ja.
1: Dus ik ben mijn country lijst weer aan het afluisteren. Ik heb hem op hoe noem je dat?
0: Shuffle
1: staan. Dus, en nou heb ik eens gekeken. Hij telt inmiddels 717 nummers, mijn country lijst. En hij duurt 41 uur en 18 minuten.
0: Nou, je hebt nog aardig wat weken te gaan in de tuin.
1: Ja, dus, maar dat is ook een heel eind wandelen voordat je het nummer voor de tweede keer hoort.
0: Ja,
1: zeg maar.
0: Ja, zeker. Toen naar Slovenië, de Kroatië, mocht hij ook een stukje opstaan.
1: Ja, want dat mag niet helemaal
0: niet
1: vol
0: helemaal.
1: Uit.
0: Nee, maar dat hadden we makkelijk mee heen en weer gekund, zeg maar.
1: Maar dat al gaat.
0: 17 uur rijden.
1: Hadden wij een man zoals Jannie moeten hebben die country wel heel leuk vindt. Want nou, dan kan het gewoon continu opstaan.
0: Ja, nou begint mijn man wel steeds meer. Hè?
1: Ja, Frido ook. Moet ik wel zeggen. Want hij zei van de week, ik heb een nummer voor je. Ik heb een nummer voor je. En toen liet hij me horen. Hij zei, ik weet niet wie het is. Nou, ik zeg, ik ook niet. Maar ik zeg, het klinkt als Kenny Chesney. Dus ik shazamme. En dat was inderdaad Kenny Chesney. Dus ja,
0: het komt stiekem.
1: Het komt wel hoor, het komt wel. Maar goed, tijdens die lijst, toen kwam ik Thomas Rhett tegen weer. Die a Happy Man. Ik denk, nou, die hebben we ook niet al heel lang niet laten horen. Dus laat ik hem maar weer eens inzetten.

0: Zie je? En zelfs Thomas Red had het over een zwart jurkje en een rood jurkje.
1: En die had er zelf twee.
0: Die had er twee. Volgens mij hebben wij vanavond nog geen line dance nummer gehad.
2: Oh. Nee.
3: Line dance, ook typisch country. De Stipies Radio Texel Country Time. Nu met Anneke en Sini.
1: Dus dat wordt een hoog tijd. En eentje die ik zelf ook nog gedanst heb, maar geen pas meer van weet.
0: Ik ook niet, maar volgens mij heb ik hem ook nog gedanst.
1: Ja, dat zou heel best kunnen van ja, wel.
0: Hij
1: ja.
0: kwam me wel bekend voor in ja. ieder geval.
1: En line dance is nog steeds populair en wordt niet alleen beperkt tot country. En dan krijgt het de benaming non-country of funky line.
0: Wow. Ja, het is gewoon hetzelfde. Dus.
1: Eigenlijk wel. En omdat je het in je eentje kan beoefenen in een groep danst, en maar toch geen partner nodig hebt, blijft het ook populair.
0: Ja. En eigenlijk gewoon hartstikke
1: is
0: leuk.
1: Het is ook gewoon hartstikke leuk.
0: Het is niet
1: leuk.
0: Cool om te zeggen dat je line danst.
1: Nou, maar weet ik niet. Vooral zeg maar, het is net waar. Want de hele, ja, hele delen van Amerika is het hartstikke hot. Dan zie je heel veel jongens
0: en
1: ook zelfs.
0: En country wordt ook gewoon steeds populairder. Dus wie weet ook wel line dance.
1: Ja, ik zou zeggen, als je in de Amerikaanse staatjes kijkt allemaal, nou is het hip tot.
0: Ja, hartstikke.
1: Ja.

0: David Ball met Don't Think Twice.
1: De dames zijn ook vanavond weer ondervertegenwoordigd.
0: Vaak
1: het is
0: wel,
1: weer
0: ja.
1: wat karig. Ja. Tot, nog maar vier tot nu toe. Het is tijd voor Ella Langley.
0: Ja, en niet de leukste.
1: Nee, maar goed, die andere hebben we al zo vaak gedraaid. Het is ook weer
0: staat
1: voor
0: wat anders. Ja, dat is waar. Is ook zo.
1: En volgens Welen, een zangeres om rekening mee te houden, dat liet Bert ons weten in de
0: Nou, dat wisten wij al lang.
1: Maar dat wisten wij al.
0: En wat ik van de week hoorde, haar Choose in Texas, die wij inmiddels al grijs gedraaid hebben, ja. En heel bekend is, wordt nu toch weer op stiekem opnieuw gepromoot. Ik weet niet welke, volgens mij was het 3FM of zo waar het voorbij okay. kwam. En dat het ook weer stilletjes wordt doorgesluist aan andere zenders. Dus wie weet heb Choose in Texas nog een reboot.
1: Oh, nou, zou leuk wezen.
0: Ja, dat we die toch nog weer wat vaker horen.
1: Nou, sowieso hier bij Radio Texel.
0: Dat
1: Be
0: zeker.
1: Ella Langley.

0: Langley. Met een minder leuk liedje.
1: Ja, eens. Die doen we ook niet nog een keer. Nee. Oké. Chris Rudiger is een muzikant en ondernemer. Maar naast zijn eigen muziek staat hij ook bekend om zijn initiatieven om opkomend countrytalent te ondersteunen. Hij is de oprichter van de 615 House. Als het goed is, moet jij wel zeggen weten wat dat is?
2: Zeker.
1: Ja, niet dus. Nou ja, dat is dus een invloedrijke collectief in Nashville voor opkomende countryartiesten en songwriters.
2: Oh, dat.
1: Ja, en het fungeert dus als een creatieve creator house gericht op social media, samenwerking en marketing. En er zijn heel veel bekenden inmiddels die al zijn klaargestoomd door de 615 House.
2: Ja, absoluut. Ja.
1: Thomas Mack.
2: Ja.
1: Cooper Allen.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Ashley Cook.
2: Ja.
1: Tiger Lily Gold. Alexander Kay. Komen allemaal van de House
2: van dat programma.
1: Vijf, sorry, ik zeg het nou ook verkeerd nog. In ieder geval, maar dit is Chris Rudiger zelf met Kind of Memory.

0: In the Memory van Chris Rudiger.
1: Niet alleen Conway Twitty wordt geëerd op het nieuwe jubileumalbum van Scotty McGreery, maar ook Kris Kristofferson.
0: Allemaal oudjes kom aan boord.
1: Precies, Why Me, Your Lord, staat ook op het album van Scotty McGreery, 15.

0: Scotty McGreery, why me lord?
1: Ja, en we gaan de laatste inzetten voor vanavond. Dat zit er weer op inmiddels.
0: Ja.
1: Dus wij nemen vast afscheid.
0: Ja.
1: En tot volgende, over...
0: Ja, want volgende week zijn we er niet. Dan ben jij er een weekje tussenuit.
1: Ja.
0: Dus ja.
1: Tot over 2 weken.
0: Ja. Nou, nu moet je nog even langer door, want anders dan houden we ruimte over.
1: Nou ja, in ieder geval, we kunnen
0: moet even zeggen wie het is.
1: Ja, dat hadden we nog niet gedaan. De James Barker Band met There's a Drink for That. Nou, er is al vooral een drink for that.
0: Het is tijd voor een drankje.
1: Zeker, ik heb een droog bek.
0: Tot over 2 weken.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel... waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiewoning verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vanochtend is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigde in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie dus 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Steeds meer foto's op tweedehands platform Vinted zijn bewerkt met AI. Verkopers laten hun kleding er op de foto beter uitzien. Ze halen vlekken en kreukels weg of zelfs scheurtjes. Binnen een uur vond de NOS al tientallen door AI gegenereerde advertenties. Volgens Vinted is het gebruik van AI als hulpmiddel niet verboden. Wel moeten de kwaliteit en eventuele gebreken worden benoemd of getoond. Vinted zegt actie te ondernemen tegen misleidende foto's. Het weer volop zon bij 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen zon en wolkenvelden en dan 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel... waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Trots op Texel.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. Vijf verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. Vier van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. Een van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de vijfde verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie twee Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. PSV heeft de Japanse middenvelder Kodai Sano nu officieel binnen. Het was al even duidelijk dat hij zou overstappen van NEC naar PSV. Woensdag wilde hij daarom niet meedoen in de Champions League wedstrijd tegen Olympiakos. Daarop werd hij door NEC weggestuurd uit Athene. Sano tekent een contract bij PSV tot medio 2031. Het weer, veel zon en weinig wind bij maxima van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Rond Venray hangt nog altijd de geur van een flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smeult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Het weer, veel zon en weinig wind bij maximaal van 24 graden in het noordoosten tot 28 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken en warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.
5: Iedere vrijdag, iedere zaterdag, van 4 tot 6. De Stamtafel. Als je dit hoort, luister je weer gezellig naar De Stamtafel. Op Radio Texel.

0: mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: Kom, sta op. Je wordt nog helemaal nat zo. Het is al veel te laat en we moeten het bos uit. Dat begrijp je toch wel? En waar is je schoen? Ben je die kwijtgeraakt toen ik je de weg gewezen heb? Nou, de vraag is, wie is nou eigenlijk de weg kwijt? Jij, ik of wij allebei? Het wordt koud, we moeten echt weg hier nu. Je lippenstift is helemaal uitgelopen. Ik zag je staan toen je me kocht. Te veel rood op je lippen. En je zei nog, val me niet lastig. Maar ik zag het wel. Die verleidelijke blik in je ogen. Ik had je door. Ogen zeggen meer dan woorden. Geef het maar toe. Je wilt wat van me. Iedereen weet dat we vanaf nu bij elkaar horen. Ik hoor ze zelfs. Ze zoeken je. Ze komen je halen. Ze willen je van me afpakken, maar ze gaan je niet vinden. Niemand zal je vinden. Je bent hier. Je bent van mij.
2: Hier volgt een ingelaste nieuwsuitzending. In de laatste maanden is het aantal vermiste personen dramatisch gestegen. Het laatste incident is volgens de politie een wel heel tragisch geval. Het gaat om een 19-jarig meisje dat 2 weken geleden voor het laatst is gezien. De politie sluit niet uit dat het hier om een misdrijf gaat.

Hier spreekt de programmaraad. Vergeten jullie niet ABBA te draaien, anders volgt per direct ontslag.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag begint met wolkenvelden en lokaal een lichte bui in het Waddengebied. Later op de dag breekt de zon vaker door en blijft het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur ligt rond 20 tot 22 graden. De wind draait naar het west tot noordwesten en is vrij krachtig, rond windkracht 5 tot 6. Kortom, ook op Texel een wisselvallige ochtend met een enkele bui, later meer zon en droog, temperatuur rond 21 graden en een krachtige noordwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio
1: Texel. Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan pijpleiding, die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. Bij de explosie raakte niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Hij zou zich iets verderop in de struiken hebben stilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar tot nu toe zonder succes. Het weer, veel zon en weinig wind, maximaal van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselen zon en wolken en dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.
1: Iedere vrijdag, iedere zaterdag,
0: van 4 tot 6.
1: De Stamtafel. Als je dit hoort, luister je weer gezellig naar De Stamtafel. Op Radio Texel.

you dance.

just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: gewaarschuwd mens.
1: Telt voor twee.
0: Telt voor twee. Dus luistert u gezellig.
1: Met z'n tweeën.
0: Naar.
1: Nee, maar.
0: De stamtafel.
1: Ah.

0: You're quite safe here.
1: Am I dreaming?
2: No.
1: Where am I? In bed? What am I doing? Talking to myself.
2: Look, I must have a star on my door.
1: Or better still.
2: A door?
1: Swing doors, huh?
2: Okay, doors.
1: Swing.
3: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. Er werd geen schade aangericht. Volgens premier Radev kwam de drone uit Roemenië en werd hij door dat land en Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Zo'n 50 activisten van Extinction Rebellion hebben de A12 in Den Haag een paar uur geblokkeerd. Sommige betogers gingen vrijwillig de weg af toen de politie daarom vroeg. De rest is in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht. De actie was niet van tevoren aangemeld. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de Berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. Aan de westkant van het Gardameer in Italië zijn zo'n 200 mensen geëvacueerd omdat er een nieuwe bosbrand is uitgebroken. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het meer en breidde zich vannacht razendsnel uit. De brand is nog niet onder controle. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaring en wat wolkenveld. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
5: En Radio Texel.
3: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
5: Radio Texel.
6: Het beste van het eiland. Radio Texel.
7: Why should the devil have all the good music?
8: Gospel magazine.
9: Addicted to Jesus.
10: Day 2.

Het is dinsdagavond net na 6 uur en dat betekent dat het weer tijd is op Radio Texel voor 2 uur gezonde radioactiviteit. De opener werd geleverd door Casting Crowns en Start Right Here van het album Only Jesus Deluxe. En jawel, je luistert dus inderdaad naar een christelijk programma, maar het is een bijzonder laagdrempelig programma, want we draaien gewoon de beste christelijke muziek die er is en dat betekent pop, rock, rap, noem het allemaal maar op. Het hebben we allemaal. En daarnaast kan ik je vertellen dat we dit keer nog een vrij draaien programma hebben. De afgelopen tijd hebben jullie naar een vakantieprogramma kunnen luisteren. En dat betekende dat ik ook daadwerkelijk op vakantie was. Maar de programma's gaan altijd gewoon door. Nu gaan we nog even een vrij draaien programma houden. Wat betekent dat we dus eigenlijk geen rubrieken hebben. Maar wel heel veel fijne muziek. En dat gaan we nog doen tot half augustus. En dan zijn we namelijk weer helemaal up-to-date met al onze nieuwe releases. Want dat duurt nog wel even voordat we dat allemaal weer voor elkaar hebben. Maar dat mag de pret niet drukken. Want luister bijvoorbeeld naar dit mooie plaatje. Het is gemaakt door LG The Messenger. En het heet Bless Yourself. Let's Funk.

Zeker dat het een feestje wordt. Lekkere dansmuziek. In dit geval van Sydney Alexander in samenwerking met Hans Tin. Want die hebben er namelijk een remix van gemaakt.

ja. Annie K. en Contagious hoorde je. Annie K., een dame die haar artiestennaam veranderd heeft van One Day dus naar Annie K. En je hoorde daarvan Contagious. Daarvoor hoorde je Caleb en John samen met Steven Curtis Chapman en de plaat Proud. Is het tijd geworden om een beetje dit te gaan doen? Van voor naar achter, van links naar rechts. Alleen dan...

ja, en ook deze plaat is ondertussen al jaren oud, kunnen we rustig wel stellen. Is gemaakt door het man- en vrouw duo Neely en dubbele E-L Griekse I. Zo schrijf je de formatie, om het maar zo te zeggen. De plaat die je hoorde was Kiss My Grits. En nou zou je kunnen denken dat deze plaat eigenlijk een soort van christelijke nationaal plaat is voor Amerika. Maar dat is niet het geval. Wat doet het geval? Neely, of Jeremy eigenlijk, de man van het duo, die is opgegroeid in echt een heel klein dorpje. En hij paste eigenlijk niet helemaal in dat dorpje, omdat hij gewoon, ja, toch een beetje anders was, om het maar zo te zeggen. En dat in het, op het platteland, ja, dat gaf nogal wat frictie. En hij heeft uiteindelijk dus een liedje gemaakt daarover van, joh, als je me niet mag, dan helemaal prima, maar ik blijf gewoon zoals ik ben. En Kiss My Grits klinkt heel negatief, maar is eigenlijk een nette manier voor de dames, om het maar zo te zeggen, van om te zeggen, kus mijn kont. Ja, Kiss My Grits dus van Neely. Daarvoor hoorde je Marissa Berkey en Kenneth Clark en Back and Forth. Is het tijd geworden voor wat Nederlandstalig materiaal. Daarvoor gaan we terug naar 2024, want Martijn Buwalda mocht toen meedoen met de serie Beste Zangers in Nederland. En dat is eigenlijk wel heel erg gaaf. Hij heeft er een paar leuke platen ook bij gemaakt, moet je rustig, of kun je rustig wel stellen. En een van die platen ga ik gewoon nu nog eventjes gezellig voor je draaien. En dat is echt wel mooi. Hier is Als Je Me Nu Kon Zien.

Don't Care en Melissa Leisure op je radio met The Feeling. Daarvoor Martijn Buwalda. En als je me nu kon zien van de beste zangers de serie 2024. Ja, en zo mogen we dit allemaal doen, hè. Laagdrempelige muziek. Om het maar zo te zeggen, allemaal hitjes uit, ja, allemaal eigenlijk gewoon popmuziek. Maar dan van christelijke artiesten. Het zou zo gewoon mee kunnen op de commerciële zenders, om het maar zo te zeggen. Neem bijvoorbeeld deze. Deze is ondertussen al wel uit 2015, maar ach, ook commerciële zenders draaien oudere muziek. En deze is eigenlijk wel heel erg leuk en staat gewoon echt heel mooi op je radio, om het maar zo te zeggen. Het is muziek van Erin O'Donnell, ondertussen uit 2015 zo gezegd. De track heet Crazy.

alweer zo'n heerlijke dansplaat. En dat dan gebaseerd op een oud hitje van Lauren Daigle, You Say. En dat is misschien wat mensen denken van, hé, hey, dat is toch gewoon eigenlijk een hele grote wereldhit. Dat klopt, maar Lauren Daigle is wel een christelijke zangeres. The Uprising, samen met Guy Brazil, Roberto Rosso en Kiros Music, hebben er een moderne versie van gemaakt. En dat hebben ze goed gedaan, wat mij betreft. Erin O'Donnell hoorde je daarvoor met Crazy uit 2015. Is het tijd geworden om echt eventjes helemaal terug in de tijd te gaan. En ik kan me voorstellen dat er misschien luisteraars zijn die zelfs nog niet in de pijplijn zaten, om het maar zo te zeggen. Want dit komt uit 1993. Is afkomstig van een album getiteld Highlands, die dus uitkwam op 17 september van dat jaar. En toen was deze formatie eigenlijk de christelijke Toto. Zo werden ze liefkozend genoemd. En ze hebben echt een prachtige plaat gemaakt. Deze heet namelijk The Cry. There we go.

de jaren 90 bestond ook nog het zogenaamde Flevo Festival. Heel groot festival waar allerlei christelijke bands in Nederland kwamen. En ook White Hart was daar op een gegeven ogenblik en ik mocht daar bij de persconferentie zijn. En toen was de organisatie zoiets van, jongens, dit duurt te lang, White Hart, jullie moeten gewoon door en allemaal dat soort grappen. En wat zeiden de mannen van White Hart? Nou, echt niet. Die mensen zijn speciaal voor ons gekomen. Wij gaan eerst gewoon even op ons gemak deze persconferentie afmaken. Adam.

0: light.
1: Ja, en ook dit is eigenlijk gewoon een geweldige artiest. Hij noemt zichzelf Stars Go Dim. A Little Light hoorde je, een single die vorig jaar uitkwam. Daarvoor dus White Heart en The Cry van het album Highlands uit 2093. En om precies te zijn kwam die uit op 17 september van dat jaar. Is het tijd geworden om het toch weer even wat drukker te maken? We gaan namelijk een beetje punk doen. En dat dan wel niet in de punk rock versie, maar in een punk pop versie. We gaan luisteren naar eigenlijk een hele bekende worship song van Grace Graber in dit geval. Zij heeft er namelijk een punk versie van gemaakt. En dat heet Oceans. MUZIEK

Jeremy Rosado en Glory to God, maar ik verwacht wel dat die titel eigenlijk heel bekend is. Daarvoor Grace Graber en Oceans. En Zoe Music brengt ons naar het nieuws, waarna dat ik nog een keer terug ben met nog een uur gezonde radioactiviteit. Deze heet Home.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. Bij de explosie raakte ook niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten, zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit Polen uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Al na een halve minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Why should the devil have all the good music?
6: Gospel magazine.
7: Addicted to Jesus.

0: control.
1: Een hele goede avond. Mocht je later ingeschakeld zijn op Radio Tussel, dan zeg ik van harte welkom. Je bent terechtgekomen in het tweede uur gezonde radioactiviteit, wat altijd op dinsdagavond uitgezonden wordt. Ja, ik heb een beetje een kikkertje in mijn keel. Dinsdagavond uitgezonden wordt, en dat dan wel tussen 6 en 8 uur. En op zaterdagavond worden we nog een keer herhaald, eigenlijk op dezelfde tijd. De opener van het tweede uur gezonde radioactiviteit werd geleverd door Tori Kelly. En de plaat heette Control. Is het tijd geworden om het eigenlijk even over jou te hebben? Ja, jij persoonlijk. Jij die daar nou aan de radio gekluisterd zit. Het gaat over jou. Ja, want jij bent namelijk een wonder. Dat wil je misschien niet weten, maar het is gewoon echt zo. Het is niet zomaar dat jij hier bent. Hier is For King and Country. And Miracle.

Ja, je hoorde Sofika en Again and Again. Ja, we kunnen dat ook zo hebben, hè, dat we onszelf eigenlijk een beetje verliezen in emotie en dat soort zaken. Daar ging eigenlijk dit liedje dus over. For King and Country hoorde je daarvoor en Miracle. En zoals ik al zei, jij bent er zo een, hè? Een wonder. Ja, en dat geloof je misschien niet, maar je bent het echt. En geloof me maar dat je hier gewoon op deze wereld mag zijn. Ik weet dat uit persoonlijke ervaring. Ik kan je vertellen dat we lekker nog eens eventjes doorgaan. Want we hebben natuurlijk ook de zwarte schapen van de familie. En daarom gaan we lekker even luisteren naar een plaat van de Black Sheep Tour. En dan wel met als subtitel Songs from the Road. Het is gemaakt door Ben Fuller. Je gaat luisteren naar de track Higher.

back watching my mansion burn to ash while I

Ja, een hele speciale plaat eigenlijk dit. Fear van de gelijknamige EP Fear uit 2025. Je hoort de muziek van NF, een man die mentaal...

mentale problemen heeft. Daar niet, dat eigenlijk niet onder stoelen of banken steekt. Tegelijkertijd ook worstelt met zijn geloof in God. Maar daar wel heel eerlijk over is. En eerlijkheid is wat ik eigenlijk fantastisch vind. Want dat is eigenlijk wat heel erg belangrijk is in het christelijke wereldje. En heel veel mensen zijn misschien, hypocriet. Die weten het allemaal voor een ander wel perfect. Maar zelf kunnen ze er eigenlijk ook helemaal niks van. En ik kom dat helaas vooral op de socials tegenwoordig heel erg veel tegen. Daarvoor hoorde je Ben Fuller met Higher van de Black Sheep Tour, is de tijd geworden om nog eventjes ook een plaat te gaan beluisteren. Ja, je kent het wel, hè? Het verhaal van Adam en Eva en natuurlijk het verboden fruit van de boom. En Amanda Nolan zegt van, joh, weet je wat? Het is allemaal leuk en aardig, dit soort verhalen. Maar ik ben gewoon no better.

Silence. Zo heet de plaat. Je hoorde muziek van Grace and Max. Daar worden Amanda Nolan en No Better Than Eve. Is het tijd geworden om eens even wat Nederlandstalig materiaal aan je te presenteren? Nou ja, niet aan je te presenteren, want dit is echt, laten we zeggen, nou niet bepaald nieuw materiaal. Het komt namelijk uit 1985. Is afkomstig van een album dat heet Postzegel. En dan denk je bij jezelf, oh jee, we gaan postzegels verzamelen. Dat gaat een saaie bedoeling zijn. Ja, niet als Wim Beverlander daar zich mee gaat bemoeien, zal ik maar zeggen. Je hoort de titeltrack van het album. En eigenlijk vind ik deze gewoon veel te leuk om een keer niet mee te nemen.

0: Ja, van het gelijknamige album. Of in ieder geval, nee, dat zeg ik eigenlijk verkeerd. Van het album Go, een album gemaakt uit 2020, hoorde je een oude rocker. Je hoorde John Slitz, vroeger natuurlijk frontman van Petra. Ondertussen gaat daar ook weer het een en het ander in gebeuren, dus ik ben eigenlijk heel erg benieuwd. Maar in ieder geval hoorde je de track Let It Go. Deze man die is al dik in de 70 en hij gaat maar door, hij gaat maar door. Het is gewoon niet te stoppen, die man. Daarvoor hoorde je Wim Beverlander en Postzegel. En Postzegel is het gelijknamige album. En die komt uit 1985. En ik kan je vertellen dat Wim Beverlander eigenlijk ook al nog steeds doorgaat. Deze man is in de 60, volgens mij 65, al gepasseerd. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dus dat moet je me niet aan ophangen. In ieder geval is het zo dat het toch wel eigenlijk heel erg leuk is als je al gewoon zo'n beetje 35 jaar meedraait in de muziek en je dit soort dingen dan allemaal mag weten. Dat is toch eigenlijk fantastisch. De volgende, dat is eigenlijk gewoon spiksplintertje nieuw. Tenminste, bijna dan, want natuurlijk is het al een nieuwe release van een tijdje terug, want we hebben vakantie gehad. Hayley Hutchinson hoor je. En deze is ook wel leuk hoor. Devil in the Water.
1: Walked

Ja, wat moet je nou eigenlijk met de puinhoop zoals dat ik ben? Ja, dat vind ik dan toch eigenlijk best wel knap, hè. Ben Compton, die maakte deze plaat, Mess Like Me. En dan maakt hij er zo'n vrolijke plaat van, terwijl dat hij gewoon vindt dat hij zelf een puinhoop is. Dat vind ik dan toch eigenlijk wel weer knap. Daarvoor hoorde je Hedy Hutchinson. En jawel, Devil in the Water. Is het tijd geworden om iets bijzonders te gaan doen? Incredible, eigenlijk wel heel erg bijzonder, zullen we maar zeggen. Het komt van een EP getiteld I Won't Be Silent. Het is gemaakt door Anne Michelle Lee. En nog niet zo lang geleden. En de plaat is echt geweldig. Hier is namelijk Incredible.

0: Ja, dat heb je soms, hè. Dat je iemand mist en dat je denkt bij jezelf, al kon ik je maar eventjes nog aan de telefoon krijgen, dat zou toch fantastisch zijn. Je hoort de muziek van Redeemed en One More Time, daarvoor en Michelle Lee en Incredible. Gaan we weer eens even wat voelen, zal ik maar zeggen. Want zo heet deze plaat, Feel. Hier is Elijah Thomas.
1: I don't wanna waste your time, getting on my knees when I'm praying every morning, hoping I can do this right. I kinda feel shame 'cause it doesn't feel important.

Sensation. Je hoort de muziek van Dax. Daarvoor natuurlijk Elijah Thomas en Feel. Gaan we nog eventjes lekker een beetje wat vrolijkere muziek draaien. Want deze heet namelijk Wees Niet Bang. Met andere woorden, Do Not Fear. Thankfully Christian. There we go.

Zo, en dan zijn we weer aan het einde gekomen van Gospel Magazine. Oh, de muziek van Thankfully Christian, getiteld Do Not Fear van de EP I Am A Child Of God. En dan zeg ik gewoon graag tot een volgende keer. Want dat is gewoon weer gedaan. Ik wens je nog heel veel plezier met de rest van de programmering. Mocht je op de dinsdagavond hebben geluisterd en niet alles hebben meegekregen, dan kun je gerust zijn. Op de zaterdagavond tussen 6 en 8 uur wordt het programma herhaald. Wat mij betreft, graag tot een volgende keer.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag wordt gestemd over zijn aantreden, maar dat lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. Die leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond en werd er geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten om wat voor drone het gaat, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat gebruikt wordt door het Oekraïense leger om Russische drones en raketten af te leiden. Maar het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. Volgens de Bulgaarse premier kwam de drone uit de richting van Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France van de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de achtste etappe naar Nice reed ze Kasia Nwiadoma uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Aan een half minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer zonnig en warm en vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen veel zon en ook wat wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel... waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond en moest voor controle naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan wist los te koppelen en de auto er op hoge snelheid vandoor ging, schrijft Omroep Brabant. In Uden reed de bestuurder met de gestolen auto in op de politiewagen en reed daarna door. 3 kilometer verderop werd de auto gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar die lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd destijds ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 11 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste en tot stilstand kwam. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. De jongen bleef ongedeerd, de bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat. Het weer, vannacht opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Maxima dan tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou getroffen zijn. De dunbevolkte regio staat bekend om wijnproductie en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen om het leven gekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 van de slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dicht bebost gebied in het Nationaal Park Tijuca, bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. Niemand raakte gewond. Bulgarije zei eerst niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type was dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen en werd 3 kilometer verderop gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. Het weer, helder en het koelt snel af vannacht naar 10 tot 18 graden en lokaal is er kans op mist. Morgen overdag veel zon, afgewisseld met wat wolkenvelden en het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Dit is Utopia. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. De lekkerste lounge en chill-out hits op Radio Texel. Voor de playlist kijk je even op radiotessel.nl. Blijf lekker luisteren.

Dit is Utopia, de lekkerste lounge- en chill-out-hits op Radio Texel. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. 106.1 en via onze website internetstream. Blijf lekker luisteren. Dit is Utopia.

0: Dit is Utopia.
1: De lekkerste lounge- en chill-out hits op Radio Texel 106.1 en via onze website internetstream. Blijf lekker luisteren. Voor de playlist kijk je even op radiotessel.nl.

Dit is Utopia. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. De lekkerste lounge en chill-out hits op Radio Texel. Voor de playlist kijk je even op radiotexel.nl. Blijf lekker luisteren.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Het gebied van 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest. Een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikopter rondvlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht. In Uden in Noord-Brabant is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarmee gewond. Bij Volkel zagen agenten de auto rijden met een caravan erachter. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking. Kans op mist, overdag veel zon en wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
3: If you want to call me baby, just go ahead now. And if you like to tell me baby, just go ahead.
0: Non-stop.
3: My heart is a ghost town.
0: Non-stop. Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag zonnig, maar ook bewolking. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop